daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer zo.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens een verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
5: Is dat gek? Lachen, gejank.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de la Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de la Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens een verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troep uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de Zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badepark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badepark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

0: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
1: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badepark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badepark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

Luisteraars, een hele goede morgen. We luisteren weer erop naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Allemaal een live rechtstreeks hier vanuit de Torca Studio. En voor de muzikale wens een favoriete plaats. Zomaar de reactie, alles kan, alles is mogelijk, hè. Alles wordt gedraaid op de zondagmorgen. Stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Verzoek-apensnaadje teamfm.nl. Of een sms of een appje. Of een belletje naar 06-55-3K8-101. Kom er gezellig bij op Facebook. Dan zoek je even op Team FM. En dan op de zondagmorgen jukebox. Of op Roy de Orca, maar ook, hè. Uiteraard wil ik de plaatje van een speeldraai voor Erik-Jan Roreje vanuit Wapenveld. Ook de plaatje van een speeldraai voor René Naafs. Vanuit Losser. Nee, ook nog bedankt voor de reactie daar. Ook de plaatje van een speeldraai van Martin Voortman, Derma. Martin, ook bedankt voor de reactie daar. Ook een hele fijne zondag, hè. Luister gezellig mee. Ook de applausje van speciaaldrijver John van der Vecht met Esther. John, ook nog bedankt voor de reactie daar. Luister zelf mee. Ook de applausje van speciaaldrijver voor de familie Steuvenberg natuurlijk. Voor Parma, familie en Chris. Ook de familie van der Veen met Joke en Bert. Daar in Vught, een goeiemorgen. Luister ook zelf mee daar.

0: Ook roepen de Renate Boogie gaat daar op de camping in Natter. Luister gezellig mee daar, hè. We gaan beginnen met een mooie plaat van Helemaal Hollands met de Titanic.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Luisteraars, een hele goede morgen. Je luistert naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Voor de muzikale wens, een favoriete plaat. Dan stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl.

Of een sms, of een appje, of een belletje, kan natuurlijk ook altijd, hè. En dan allemaal naar het nummer 0655-3x8-101. Zoek de plaatje van vanmorgen ook even speciaal draaien van Antoinette Heusing. Antoinette, ook nog bedankt voor de reactie daar, hè. Luister gezellig mee. Ook de plaatje van speciaal draaien van Roy en Jolanda Hofstede.

0: Uiteraard de baas ook even speeldrijven voor Ines Kiers. Ines, bedankt voor het appje. En ik hoor het wel, hè. We gaan zo verder met een mooie plaat van de formatie Cloud en Save Me. We gaan klaarstaan een mooie plaat van de Havenzangers. En eentje van de Romantica's. Ook de catch komt nog even voorbij voor de klok van 11. Blijf erbij, lekkere muziekje op de zondagmorgen. En middag en avond natuurlijk. Bezoek apenstaartje teamfm.nl op 06-55-38-101. Goedemorgen allemaal.
1: Hier hoor je altijd
2: de beste 70s hits.
1: Dit is Team FM.
2: Team FM.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Luisteraars, een hele goede morgen. U luistert wederom naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Dan weer het laatste uurtje van de zondagmorgen, hè. Maar ook dit laatste uurtje kunt u reageren. Nieuw vroeg groetverzoek, muzikale wens. Of zomaar een reactie, hè. Kan ook. Kan je maar doen via de mail. Verzoek, apenstaartje, teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06 55 3K8101.

0: Zo is het plaatje van morgen ook even speciaal draaien voor Robert Kroon. Natuurlijk. Robert ook nog bedankt voor de reactie daar.
1: Toch gooi ik gewoon de koen na.
0: Luister zelf mee daar. Ook een hele fijne zondag natuurlijk.
1: Ho!

0: voor een groepverzoek, muzikale wens of zomaar een reactie. Verzoek apenstaartje teamfm.nl. Dan is 06-55-3x8-101. Hele goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.
3: Team FM. Je m'appelle France.
4: Hey,

Luisteraars, een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de zondagmorgen, je boxje bij Team FM. En voor de muzikale wens, favoriete plaat, stuur even een mailtje naar verzoek. Apenstaartje, teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06-55-3x8-101. Zo moest ik er nog plaat draaien, speciaal voor alle luisteraars. Ik ben aangevraagd door Harold Kampioen Berkeland. En die is de eerste paar weken niet meer te beluisteren hier bij Team FM. Pas vanaf 7 september, de maandagmiddag. Dan is hij er weer. Hè. Harold, nog succes daar met de opbouw. En dan moet je even een plaat draaien van DJ Kallax. Met zwaai maar naar de DJ. Dat gaan we doen, hè. Op de plaatje verspeeld draaien voor de familie van de Veen, Joke en Bets. Daar in Vught. En luister zelf mee daar, hè. Bedankt voor het belletje. We gaan dus verder met DJ Kallax. Aangevraagd door Harold, de kapitein Berkeland. Met zwaaien naar de DJ. Een hele goede morgen allemaal.

En dat was een hele mooie plaat van de Slotsteekrakers. Met Oma Rie. Zou ik even een verzoekje? Eentje van Bert van der Veen. Draaien we die mooie plaat van Django Wagner. Met Als ik het anders zou doen, dan zat ik nu niet in de kreugels. Even speciaal voor Joke. Ja, goed, hij staat klaar, hè. Django Wagner, Als ik het anders zou doen.

Hij zal je horen, het zit er weer op. De zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Wat mij betreft straks veel luisterplezier met de Karamba's vanuit Erben. Hier is ook veel succes daar vanmiddag, hè. En de rest van de aanhang natuurlijk. Wat mij betreft allemaal een hele fijne zondag. Veel luisterplezier met de overige disjockeys. En volgende week zijn we er weer, hè. Ik heb er eentje klaarstaan, eentje van Manfred Morgan. Ik heb een speciaal drive, begin hier binnen. En natuurlijk ook voor iedereen die gereageerd heeft vanmorgen, hè. Dat is super. En daar doen we het voor, hè. Dus wat mij betreft, mis niks te wachten. Dan zijn we er weer. En een hele fijne zondag allemaal. En adios.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

Testing 1, 2. Helemaal in mijn element. Achter het pierement. Bijna weekend, hè? Ook zelf tegen de lady. Laten we er een fijn weekend van maken, hè? Oh ja, zei ze. Heerlijk. Spreken we elkaar maandag weer, hè? Oude zeurdoos. Dorstig weer, hè? Even een paar tarwe smoothies aan de lippen zetten, hè? Beter zo dronken als een kanon in de plaats.

0: Hallo? Dat hè?
1: Dat heb je hem duurt, maar hij ook was.
0: Wat dat zeg ik? Luister, dat is een hele goede middag. Dan ben je weer hier met Dikke Rambas, met de KVD hier. Ik hoop dat het goed is hier, van sprake muziek. En dat zijn wel kwaliteitjes, hè? Een poosje niet meer op de band zit, maar... Wat praten ben ik nog niet verleerd, hè?
1: Ik klink nog nergens.
0: Een verleer in Noord, hè? Vertrekken, Roy Darga. De plannen voor jou bestemd, Knobbel. De kal wat mafke is. Noem ik allemaal door in Tuggeland en bedankt voor de aangemoedigheid, Knobbel, hè? Was vanmorgen weer niks om aan te merken. Was weer toppie top, hè?

0: Dus Roy de Orga, noem ik allemaal door. En de rest van de medewerkers door. Ze zijn vier, wie zijn er? Verder ook Harold. De studio Neder. De belangrijke jouw Harold. Doe ik allemaal door. En de rest van de familie. Ze zijn vier, wie zijn er? En bedankt voor het belletje. En het werk weer, hè? Verder ook Benny, noem ik allemaal Grabbel. Ze ben ook voor jou bestemd, hè? Verder zie ik Geert van die binnenmond ook nog voorbij komen hier. Geert, de blauwe voor jou bestemd. Laat ze mee door in de binnenmond, hè? Verder ook mijn baba, noem ik allemaal op de fietsen. En zo weer terug, hè? En tong op de lip hangen. Tieve bier. Tieve flesje bier. Ja, dat terug weer, hè? Dat is gewoon normaal, hè?
1: En dan denk ik terug heel uur.
0: Dan wees op eens op, hoor. Dan zeg je, ja hoor. Luister maar, hè? Luister eens, luister mee, jongens. We gaan even met de vocale scheep hier. De Bennekerama's met de KVD hier. En de rest van de medewerkers. Goed of het goed is. En goed, maar blijft natuurlijk vanmiddag, hè? Oh, naar Londen niet. Nee, vandaag niet, hoor. Hm? Oh, naar Londen, dat is straks wel. Kan als een brug missen, hè? Dit is een sabie nu. Los mee en blijf erbij. Goed duim.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een Zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De Zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten, om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid. En op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet

Hallo. De luisteramateurs naar berichten, goedemiddag. Dus de luisteramateurs naar berichten, goedemiddag. Zijn we rechts in verbinding hier met Femna Caramba. Als in met de KVD. En dan alles in op de blauwe zondag. Oftewel, we maken hem op blauw, hè. Dus de luisteramateurs naar berichten, goedemiddag. Sta je rechts in verbinding hier met Caramba, met de Femna KVD. En alles in op de blauwe zondag. En we hopen dat er fijn goed is, hè. We groeven zoeken over reactie, luid nummer 06 55 71 09 en de 59. Dat is 06 55 71 09 59. En dan komt alles wel in voor elkaar, hè. Er is hem, de Caramba, in samenwerking met de firma KVD. En dan zijn we op de blauwe zondag. Ze zijn, kom de plaat eens weer aan. Een oprechte goedemiddag. Dag hoor.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

Hallo. De luisteramateurs naar rechten, goedemiddag. Dus de luisteramateurs naar rechten, goedemiddag. Zijn we rechts in verbinding hier met Karamba en de firma KVD. Als in via Team FM op de Blauwe Zondag. En we lopen er ontvangst goed is, hè. Morgen als zo wezen, dan kun je altijd hem reageren onder nummer 06 55 71 09 en de 59. Dat is 06 55 71 09 en de 59. En dan komen we alles weer in voor elkaar, hè. Dus er is hem in Gerre Michel. Alleen met hem zonder Michel, want Michel is de verzaker. De Karamba met de firma KVD. Alles in via Team FM. En we hopen dat het vijf goed is, hè. Vergroet verzoek of reactie, luid nummer 06 55 71 09 en 59. En dan komen we alles weer in voor elkaar, hè. Voor de verzoekjes van uur of vier. Kun je altijd nog even reageren, hè? Dus voor de verzoekjes van uur of vier. 06 55 71 09 en 59. Dit ben de Karamba en de firma KVD. Oftewel Gerre Michel. Maar dan zonder Michel, want Michel is de verzaker. Alles in op de blauwe zondag. En we hopen dat het vaak zo goed is, hè?

En ik bel jullie wel even mee op mijn handen. Er is hem, de Kramba met de KVD. Als in via Team FM. Hem op de plotselinge blauwe maandag, blauwe zondag. En we lopen er vast goed eens, hè. 06 55 71 09 59. De volgende plaat is in mijn van Rosie en Anders. Hij van I Believe in You. En de rest van de plaat vond ik weer vanzelf. We wensen jullie veel luisterplezier, hè. Dus dit is hem. De Kramba met de KVD als in via Timmerham. Oprechte goedemiddag. Dag hoor.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Er was Russen en eten piraat. Trekker Johnny. En praten voor de radioman, dat kon niet. Overdag was hij boerenknecht en dan reed hij op een trekker. Maar s'avonds in de band, vlot praten, geen gemekker. Met af en toe een pilsje, want anders klonk het droog. Vanuit die antenne

In ieder dorp, in oost, in west, in noord of zuid, zette iedereen de televisie s'avonds gewoon weer uit. Want Johnny draaide platen, uur na uur na uur. Voor tantes, neven, vrienden, of voor een goede buur. Ook aan de PTT'ers bood John soms plaatjes aan. En dat was niet zo handig, het was...

Rick Palance achter Johnny aan. Maar John verliet de band die avond wat te vroeg. Want hij moest nog even het veld in met trekker en met ploeg.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlak bij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

Ja, en goedemiddag. En zo luisteren we samen weer naar Team FM. En dat allemaal op de zondagmiddag. Hè. Een heerlijk weer buiten. We hebben de standtafel buiten gezet. Ja, ja. Ik heb weer geen stoel genoeg. Hè. Goed, beste mensen. En zo luisteren we samen naar het Karamba-team. Hier bij Team FM. En ook even Geert in de mond. Zij zijn van jou, die kant. Ook Leida. In Nieuw-Wieringen. En Bebouwland. Ja, ja. Bedankt voor de app en telefoontjes aan. Harold uit Neden. De amateur, de DJ. Hier bij Team FM op de maandagmiddag. Zo zijn we jullie de kant. Ook Roy de Orga. Enschede. Ja, ja. Ga daar verder weg nog niet. Ze zijn voor jullie die kant, hè, en de verdere aanwezigen. Ook een eigen kameraad, Benny, daarin, Arnhem. Het was een luide duidelijk, zegt hij. Mooi man. Dankjewel, Benny. Hè. Grote vriend. Daar is hier horen. Een hengeltje. Een potje bier, zegt hij. Nou, wat wil je nog meer, hè? Blauwe sterrenfamilie daar in Giedoorn. Ze zijn van jullie die gans. En ook alle aanwezigen daar natuurlijk. Ook Beeningen. Stevensmoer. Ze zijn van jullie. Ik kan nou weer gaan Giedoorn. Ik heb het telefoontje voor staan. Maar goed, zo luisteren we samen hier na Team FM op de zondagmiddag. Heerlijke muziek. Mijn eigen vriend Gerrit Dassen zit achter de knopjes. En die had dorst, zegt hij. Nou, die komt ook aan de stand. Nou ja, geef ook niks, hè. Zo hoor ik het ook. Ho, ho, de bel gaat er weer, hoor ik wel weer. Jacob de Matano, ze zijn van jou in die kant. En voor ieder die luistert naar Team FM, het Kanamba Team op de zondagmiddag. Hendris. Luister mee, die gans en je meisje. Ja, ja. We drinken er samen nog in, hè. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En zo heb je standtafeltje voor, jongen. Ik weet precies hoe het werkt hier, dus wat daar aan gaat. Beste mensen, we gaan verder met onze muziek hier in Herm. Het Karamba-team vanaf het Live Café. Team of M, hier komen ze weer. Hoi, hoi.

Ja, we hebben die ook aan de zet. En Anne zegt, ja, die brutter die draait vanaf de maandagavond 6 uur hier bij Team FM Morgen. Je zit op de poppen om muziek te draaien, hè. Ook Geert Bindermans, ze zijn van jou die kant. En de Rode Orca, ja, daar is die. Hier is die jongen van jou. Ga erop, hè.

En ook Miranda daar met de grote groep. Wij luisteren ook hiermee. Ja nou, ze zijn van jullie die kant. Mooi hè. Beste mensen, als alles mee zit, dan kunnen we draaien na het klokje van 6 uur. Dus dat is nog even afwachten, maar waarschijnlijk gaat dat lukken hè. Luister mij mee hier bij Team FM. Nogmaals, het kanabba-team bij Team FM op de zondagmiddag.

Thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Wiegen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wiegen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen 1/2 uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Een bijzonder goedemiddag. De luisteraars van Team FM. Hier is hij aan de band, het Karamba-team. Met allemaal in rechtstreeks vanuit de studio uit Erm. En waarom dat ontvangst en goed mag wezen, hè? Zowel van spraak als van muziek. Programma gaat even rond in van Jan en Alleman. Voor niemand en niemand uitgezonderd. Voor elke boer en tuinder. En we hopen dat het programma hem in de smaak maar valt, hè? Ook hebben Jaap en Ennie in ons veld. Het programma gaat even speciaal die kant op aan. Je zult bedenken, eerst er alweer, hè? Maar we zullen een paar dingen doen hier, hè?

Dus luisteren we even naar het Karamba-team. Met allemaal in mijn rechtstreek vanuit de studio in Erm hier. En we hopen dat het programma even in de smaak mag vallen. Dus wel van de sprakers van muziek, hè? Dus kom programma in Miranda in vlot tempo. U luistert maar mee. Het programma nog even zelf in de ronde voor Minenna, Janieken. Luister maar met Anai. Met de verdere aanwezigen door. En morgenavond kunt u weer luisteren naar de Parels van Zolder. Vanaf de klok van 6 uur. We programma verder nog even speciaal in draaien van Roy de Orca. Het programma vanmorgen ook even luisterrijk ontvang, Roy. Hè? Het programma gaat ook even die kant op aan. En luister ook maar mee. Kom programma weer aan. Een bijzonder goedemiddag.

Met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en er

het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

in zijn en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: lustiger van Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

Ja, en goedemiddag beste mensen. Hier zijn we weer. Het Karambertje bij Team FM. Maar normaal gesproken stond onze zendtijd op tot het klokje van 6 uur. Maar we hebben een DJ gevonden, want Kees en Anita draaien vanavond iets. En Gerdassen gaat draaien vanavond na het klokje van 6 uur hier bij Team FM. Bij het Karambe Studio. Ja, ja, heel apart. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren hier bij Team FM natuurlijk.

Dus door de afwezigheid van Kees en Anita draait het Caramba Studio gewoon na het klokje van 6 uur hier de muziek bij Team van mij. En dan alles met Gerdassen.

En ook de eerste reactie, Sandra, weer na het klokje van 6 uur. Ja, ja. Mooi man. Ja, bij ons in de stamtafel, ja, is dit nog gevuld, hè? Maar dat maakt niet uit. De biertjes in het diefries. Alle soldaatjes onder een petje. En dan beneden 18 graden. Ja, ja, wat wil je nog meer? Met dit heerlijke, mooie zondagmiddag, hè? Maar goed, de muziek komt vanaf deze zijde. Hier, bij het Kramerteam. Het live café van Team FM. En ik zou zeggen, geniet ook na het klokje van 6 uur natuurlijk, hè. Blijf erbij. Haha, gaas erop, zeg ik altijd. Oh, hier is Colden Earring. Mooi man. Gaat erop zeggen. Ja, ja. Hoi, hoi.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith's Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website. Badenpark-Bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-Bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

zijn zoveel mensen die met een handicap moeten leven. Daarom heb ik bewondering voor degene die ondanks alles toch vrolijk zijn.

doezel als Bianca, die zoveel levensvreugde heeft, die met haar sombere humeur zoveel blijdschap geeft. Ondanks haar handicap geniet ze van elke dag en ze is gelukkig, omdat ze altijd het goede heeft.

Donders, wat is dorstig weer, hè? Uitknijm die flesjes, hè? Want wie de laatste druppel niet eert, is de groene kruppel niet weert. Zeg maar zo, liever een beugel aan, dan in de mond. Tietom!

Ja, beste mensen, zo zit het klokje van 6 uur alweer getikt, hè. Het leven gaat zo hard. Ook zo'n dag als vandaag is maar zo weer voorbij. Het heerlijke weer hier op deze aardbodem. Waar we samen van genieten. En dan met de heerlijke muziek hier bij Team FM. Het Kadamba-team op de zondagmiddag. En ik heb de gratie gekregen om na 6 uur te draaien, want Kees en Anita zijn met vakantie. Dus de muziek komt vanuit de studio in Erm. En waar ligt Erm? Ja. Het ligt voor Tiberworden, naast Sleen, ja, en voor Emmen eigenlijk, ja. We hebben nog een hele mooie plaats, Ermerveen, ja. Bedenk het allemaal. Maar je kunt het allemaal bereiken met de windrichting. Hoe je het ook bent, ik eerst. Het live café van Team FM.

Ja, ik ben even terug, want Gerry zit nog aan de stamtafel. Hè? Die heeft zijn flesje bier nog niet uit, zeggen. Nou ja, goed, maakt ook niet uit. Eén recht, één team, hè.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

Ja. En zo draaien we hier op de zondagavond het Kramerteam bij Team FM. Heel apart, ja. Ja, ik moet dat weer zelf doen, hè. Maar onze meekameraad Gerda staat bovenop de stamtafel. Ik heb een stamtafel van ongeveer, wat zal die wezen? Ik meen van 6 meter 42. Ik heb er maar een steunpoor onder gezet, want ja, het gaat erbij, hè. Maar goed, dat kan allemaal hier in het Live Café van Team FM natuurlijk.

Ja, en ik heb zelf de lijst maar een beetje aangepast. En hebben we weer van alles wat, hè? Ja, ja, hij zit nog met versengeltje en een flesje bier nog aan het kanaal. En nog probeert een hengel, ja, nog zo'n visje te vangen. Beste man, schijt met het jong. Die vissen hebben geen lampjes, hè. Ik heb nog wel een kabeltje met lampjes eraan. Dus misschien kun je zeggen van, hé, hey, muziek erop. Misschien gaan de visjes wel een dansje, dansje maken. Weet ik veel wat ze doen. Goed, beste mensen. Hier, vanuit een live café. Hier, bij Team FM. Met de heerlijke muziek. En ik hoop dat je ervan geniet. Dat zegt mijn kameraad. En die zit nu op het bootje in Geerhoorn.

0: Maar ook hier vanuit het Live Café van Team FM hebben we heerlijke muziek met het mooie feestje. Het is nog heerlijk lekker warm buiten. En ook hier genieten de mensen van de muziek en ik hoop dat u dat ook doet. Johnny de accordeon met het koekoeswals. Dat allemaal op de zondagavond. Ja, ja, net voor half acht. Beste mensen, geniet ervan. We gaan even naar het nieuws en dan zijn we er weer. Hoppa, daar gaan we weer. Hier bij het Krabbeteam, bij Team FM. Op de zondagavond. Hoi, hoi.
1: De zomer van 2026 is van Team FM.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwia Doma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ja, en dat allemaal met het Krambo-team hier bij Team FM op de zondagavond. Heerlijk. We willen allemaal wat bestellen, ja natuurlijk. Maar ja, goed, je wilt het niet weten. Nu krijg ik net even de waterstand door. Ja, hij is niet meer aan ons midden, maar goed. Hij geeft het wel door, hè. Opletten wat ik ga zeggen.

0: een berichtje en die zegt, maar luisteren, ja, ja, Jan zegt hij dat, hè.
1: Ja, geen nacht, Jan Telleboer.
0: Mooi man. Hij zegt, eindelijk regenopkomsten, maar goed, dat is voor volgend weekend, hè. En dat vind ik dat zo heerlijk, dat kan ik zo mooi met de muziek alweer spelen. Voor alle mensen die luisteren hier bij Team FM, het Karamba-team. Of nou een camping is bij huis. Het is op de vaart of je zit op een bootje. Ja, het maakt niet uit. Met de heerlijke koekoeswals. Maar volgend weekend heeft hij het over dat we water krijgen. En hij zegt maar uit, en deze week nog een hittegolf. Nog eentje, zegt hij, en dan, ja, ja. Dan gaat de natuur genieten van het water. Ja, ja. Nou ja, goed, dat is Jan Pelleboer natuurlijk, hè. Goed, daar even terzijde. Ja, ja, het was hem. En zo luisteren we samen hier, naar Team FM. Heerlijk op de zondagavond. Heerlijk weer. Ja, ja, geniet. Maar goed, ook iedereen geniet hier, hè.

Ja, er komen wel appjes binnen, maar goed, dat kan ik allemaal niet aflezen. Maar goed, ik zeg nogmaals, geniet ervan. Het is zulke heerlijke muziek. Ja, beste mensen, probeer dat klokje van 10 uur te draaien en dan houd erop, hè.

Mijn eigen kameraad, de DJ, ja, Gerdassen, ja. Die springt op de tafel, maar goed, doe maar. Zo moet je het maar zien, hè. Gezelligheid kent geen tijd. Beste mensen, we gaan weer verder met onze muziek hier op de zondagavond. Ja, hier bij Team FM, het Kramba-team. Ja, noem maar even los, hè. Doe het. Ja, daar gaat-ie.

0: Ja, en nu maar even in de dans. En dan gaan we. 1, 2, 3. Ja, hier komt hij, hè. Daar is hij.
1: Ja.
0: Ja, hoor eens. Ga eens erop, hè. Achter elkaar aan. Daar zijn we.
1: Het hele stadion keihard met mag zijn.
0: Jazeker.
1: We gaan eerst even oefenen.
0: Bom, bom.
1: We trekken de rabuut. We gaan naar buiten. We gaan, ja. Allemaal.
0: En dan komt die camping, hè. Okay. Daar gaan we.
1: Jachthoornblazers. Oh, even wachten, ze bunden nog niet.
0: Even de jachthoed.
1: Haha, die waren ze te blodden.
0: Ja, zeker, even de gimpjes aan, hè.
1: Halali, 2, 3, 4.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwjaardoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Want hier, bij Team FM, het karambadien. Oh, verrek, het wordt al dood bij jou. Maar ja, Hortje, je weet, gezelligheid kan...

paar berichtjes uit Giethoorn. Ja, ja, je wilt het niet weten. Hoe ze daar luisteren. En dat allemaal na Team FM. En ik zeg nogmaals, of je een camping hebt. En of je een boot hebt. Of dat je een fiets hebt. Of je gaat lopen. Het maakt niet uit. Mensen hebben gewoon muziek bij haar. Hè? Dat allemaal. Ja. Ja, vanuit dit mooie café. Hier in Erm. Het is toch onbegrijpelijk, jongens, hoe ver we gaan in deze maatschappij.

komen uit Zwarte Meer en er wordt gevraagd: zou je een liedje willen draaien voor Jeroen en Monique? Nou ja, toevallig ken ik ze. Bijna van haar en huid. Maar jongens, genieten van de Oregidoorn op dat mooie bootje. Hij komt erachteraan hier, naar de Koekoekswals. En iets voor jullie. Jeroen en Monique, word je aangeboren door... Ja, ja, let op, vanuit Zwarte Meer, hè. Je wilt het niet weten. Is nog een eindje van je af, toch? De blauwe sterrenfamilie, ik zal je maar verklappen. En ik zou zeggen, geniet ervan, jongens. Allemaal aan die kant, daarin Giedoorn. Maar ja, waar geniet je niet? Je geniet door het hele land, hier, bij Team FM. En als je dan de hele dag draait, en je draait hier vanaf Team FM, het Krambartien, van zijn eigen live café. Mooi man. En daar geniet ik nog van, hè. Beste mensen, we gaan weer verder met onze muziek. En ik zeg nogmaals, ja, ja, hij is voor Jeroen en Monique daar in Giethoorn. Hoe ze daar wonen, wateren, ja, ik weet het allemaal niet. Maar goed, het wordt aangeboren door, ja, ja, de blauwe sterrenfamilie uit Zwarte Meer. Uitstag. Ik zou zeggen, luister wij mee hier bij het Krambartien, bij Team FM. Elke dag heerlijke muziek op deze radio.

Donders, wat is dorstig weer, hè? Uitknijm die flesjes, hè? Want wie de laatste druppel niet eert, is de groene knuppel niet weerd. Zeg maar zo, liever een beugel aan dan in de mond. Tito!

0: Ja, maar zo gaat het maar, hè. Hier bij Team FM. Het
1: was een hele leuke avond.
0: Het live café van Team FM, jongens. Het Karamba Team.
1: En wist niet dat het zo laat was.
0: Ja, het klokje van 10 uur gaat tikken, hè.

de tijd is gekomen, hè. Het is 9:50 bijna. Tot de klokje van 10:00 ben ik bij jullie. Op welke manier dan ook. Ik heb het vandaag al meerdere keren genoemd. Een fiets. Maakt me niet uit waar je het over hebt. Een boot. Auto. Gaat er maar mee. Ik heb heel veel appjes gehad vandaag. Ik heb ervan genoten. En hopelijk.

Ja, kameraad, ik weet het. Maar goed, ik heb de rest ook nog op te ruimen. Ik heb, de stamtafel is bijna leeg, dus het is goed vandaag. Ik begrijp jou. Ik begrijp echt van wat je bedoelt.

0: Ja, ik ben een zacht mens, ik snap er allemaal wel. Maar goed, normaal gesproken, ja, vaya con Dios. Wordt hier gevraagd, zou je willen draaien tot 10:30? Ja, dan moet ik deze wegklikken en te zeggen van, ja, wat gaan we doen, hè? Je begrijpt wat ik bedoel? Nou, dan doe ik hem. Ik doe hem weg vooruit. Dan gaan we verder met onze muziek. Hier is hij dan. De Dutch Boys.
1: Jouw varkens hebben honger.
2: Ja, maar jullie straks ook.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.

Ja, daar zijn we weer, hè. De koekoekswals. Ja, ja. Johnny die draait altijd de koekoekswals van weer. Alhoewel, hoe later op de avond, hoe schoon de volk, zeg ik altijd. Ja, ja. En daar zijn we bij. Maar goed, ik heb de dag één hier intussen staan. Ja, ik morgen draaien. Ja, doe maar. Ik kan niet anders. Hij is een verzoek. Ja, zo werkt het nou eenmaal. En ik had zo gezegd, ik doe het tot 10:30. Maar ja.

0: Het ene been aan de voet had ik al gips om. Ja. Ze hebben weer te pakken, hè. Met de andere voet zal ik maar gips op komen. Ik weet het ook niet, maar goed. Maar een allereerste gekheid. Ja, op een stokje. Ja, ja. Ik heb er nog geen instaan van. De bezeren. De blue eyes. Ja, ja, let op, hè. En die komt van Jeroen en Monique Valken. En is bestemd voor, ja, de blauwe sterfamilie uit Zwarte Meer. Ik zal nog even de zender Obama ervoor aan doen. En ook Karamba Junior zegt nog, maak er een paar platen in. Gewoon hier natuurlijk, jongen. Wat kan weet allemaal. Ach, wat maakt het allemaal uit, hè? De originele bouwvakken is afgelopen. En vele mensen moeten morgen werken, maar die hebben vandaag nog plezier hier bij Team FM. En dat allemaal nog met het Karamba Team. En zo maak je er een mooi leven van, hè? Haha. Henry Sylvia, hij komt eraan. Hij is voor jullie en is aangeboren door Jeroen en Monique. De Monique, de zangeres uit Zwarte Meer. En hier is die, hè.
1: 1, 2, testing, 1, 2. Helemaal in mijn element. Achter het pyramid. Bijna weekend, hè? Oh, ik zei tegen de lady. Laten we er een fijn weekend van maken, hè? Oh, ja, zei ze. Heerlijk. Spreken we elkaar maandag weer, hè? Oude zeurdoos. Oeh, dorstig weer, hè? Even een paar tarwe smoothies aan de lippen zetten, hè? Beter zo droog.
0: Hier is de jongen. Is voor jou en jullie bestemd.

0: Hé, hey, dat wel, hè?
1: Ja, hij dat wel, echt waar. Goedenavond, beste avond, ja, beste mensen. Ja, wij zitten nog in de studio van het Karamba-team natuurlijk, hè. Hier bij Team FM.
0: Ja, zo vader en zo zoon, hè?
1: En dat allemaal op de zondagavond. Hé, hey, kameraad, daar. Ja, je snapt wat ik bedoel. Ik heb op dit moment, ja, meen ik serieus, 147 op de stream. Nou, nu vertel jij het maar. Om 11 uur, nee, voor laat is het dan, 11:15.
0: Oh, het is 11:15.
1: Ja. Wat een mooie dag. Wat een mooie dag. Ik heb vandaag over de 1000 totaal, bijna 1100, maar zeg maar 1000, gehad, hè. Je snapt wat ik bedoel, kameradski. Jongen, je bent nu in de studio. Ja, mooi man.
0: Ja, ja, ik wil graag een paar planten erin. Ik zit nog gewoon hem doen, hè.
1: Ja, nou goed. Ik wilde me stoppen. Ik heb al wietenzien al gedraaid.
0: Nou goed, ja, we doen een stukje deur, hè.
1: Nee, daar komt de Jeroen en Monique. Die gaan de deur sleutelen en mijn kamerad. Die zegt, doe je nog een stuk of wat? Ja, nou Fred, ik heb de sleutel en beurten. Ja, meen ik serieus. Het zegt dat half wel, doe ik.
0: Maar goed, het wordt een stukje langer, hè. Ja. Het wordt ook een stukje langer. We komen al tot 12 uur van, hè?
1: Nee, jongen, dat moet jij dat doen. Maar ik moet stop. Beste mensen, alles wat ik gedaan heb, voor mij is het, ja, dankjewel. Want ik heb zoveel appjes gehad. Je wilt het niet weten. En daar doen we het voor, hè. Hier bij Team FM, het Karamba-team op de zondagmiddag. En de, ja, vanavond toevallig de avond. Dat komt zo uit.
0: Dat komt zo uit, van hè? Ja.
1: Nou, Kees er niet, ja, met mijn vakantie, dus...
0: Nou goed, dan nemen we een stokje hem over en dan gaan we een stukje, ja, deur doen en verdampt hem. En het is mooi lukt.
1: Ja.
0: Het is een fantastische mooie aanwezig en een fantastische mooie dag was vanmiddag ook.
1: Ja, heerlijk.
0: Het is weer grandioos en grandioos. Ja, onze pa die even de plan wat weer draait, hè.
1: En dat doen we voor Sammy. Karamba Junior draait nog een paar blaadjes. Beste mensen, van mijn kant bedankt. Ik moet de stamtafel opruimen. Er zitten nog 2, 3, 4 mensen, dus ik ga mijn best doen. Karamba Junior gaat afsluiten voor vandaag. Maar dat maakt niet uit. Blijf luisteren. Het is niet mis. Hij is net als ik. 100%. Let maar op. Gaas erop.
0: Dat gaan we zeker doen, hè? Dat gaan we zeker doen. Dus mensen, een hele goede avond. Die bent verbonden hier dus met de Karamba 6 Radio. Houdt ze wel bekend hier. En Hoes vader, die heeft de bladen gedraaid vanavond. Een stukje vanavond en vanmiddag dus. Een fantastische mooie plannenrijd en de luisteraars ook. En was weer grandioos, mensen, hè. En alles hier op Team FM. En dan wat van mijn vader zei ook, daar doen we het voor, hè. Dus luisteraars, luister mee en blijf erbij. De Ben Karamba's met je junior achter knapjes hier. En doe nog een poosje deur hier, speciaal voor Jeroen.
1: En... Ja, ik heb begaan met een kameraad. Oh, en Zwarte Meer zit er nog
0: bij. Oh, Zwarte Meer is er ook bij, hè?
1: Die blauwe sterven jullie, hè?
0: De blauwe sterven waren mooi.
1: Even die zit in Giedewoord. Nee, André zit in Zwarte Meer waarschijnlijk. En Jeroen zit in Giedewoord. Maar Jeroen heeft een hele grote club, hè?
0: Een hele grote club hier, waarom?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb één fout hier, hè? Pam, pam, pam, pam. Bij één wagen, hè? 1, 2, 3. Ja, zo. De zusjes, de rood, die komt zo, hè? We hebben een hele grote familie, dus. En dat is de blauwe sterfamilie. Henry en Sylvia. En de rest van
1: de kan niet, maar er zijn nog veel meer. Hè?
0: Met nog veel meer, denk ik.
1: Ja, want ik heb ze vanmiddag al zien hengel. Dus ze waren allemaal met een hengeltje. Ja, ja, midden, hè. Flesje bier ernaast, een hengeltje in het water. Nou, dan weet je hoe laat het is, of niet?
0: Zit flesje bier niet aan de hengel, hè?
1: Ik weet niet wat er morgen gebeurt. Misschien gaat ze wel visbakken.
0: Ja, maar we zijn er. Hoe zijn er die wel graag een kop flesje bier hebben? Dan laten we hem 3 minuten in het water zetten en hebben beer, hè? Henry, is speciaal voor jou, knubbel. Luister mee, blijf erbij door.
1: En Sylvia ook.
0: En Sylvia natuurlijk. En natuurlijk derde van de stamgasten door.
1: Blijf luisteren. Dit is het Karamba Team bij Team FM. Hoi, hoi.
0: En luister mee. We gaan verder met de bladen hier van de Sessie Zero. En de revolver zelf hier. De Ben Karamba's. Nee, goedemiddag.

De tekst is eigenlijk, wat heb je mooier zitten, hè? Geen groter, groter is niet nodig, het is meegenomen, het is fijn. Dat hoeft niet. Als je maar mooi...

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Goed, luisteraars, ik wens je een hele goede avond. Er is even een tijd van komen, een tijd van gaan dus. Ik hoop dat het goed was hier, van sprake muziek en de verder kwaliteitjes. Bedankt voor het reageren. Het was weer grandioos vandaag, hè? En ook namens mij, papa, en namens mij hier. Wij bedanken u en tot de volgende keer. Hoe dat de muziekkeuze een beetje in de smaak van zo, hè? De luisteraars die heel veel kunnen luisteren hier naar De Karambas. Dit is radio, houdt zijn wel bekend hier. En als hier op Team FM. En ik zeg, een bis niks mal, hè? Terug Henry, mijn kameraad. De blauwe van ook Philippe Zemt, met Sylvia. Maar toch wel de blauwe ster. Noem mijn kalpjes aan, hoor, hè? Terug Jargo, de blauwe van ook voor jou bezemd. Luister mij door. Tot de volgende keer maar weer, hè? De luisteraars, wij bedanken u. Dat was hem op de zondag. De Karamba 6 Radio. Tot de grote orga. De blauwe van over jou bestemd knubbel. En blijf je geen richting ook Twenne. Terug Kees en Anita, de blauw van ook Willem bestemd. Noem maar rustig aan hoor, een o zo mooi Friesland, hè? Luisteraars, wij bedanken u. Bye bye, dat is wij. Iedereen wat rust toegewenst hier van de studio. Dat was hem hier met vader en zoon. De Karambas en alles hier op Team FM. Dus kalm aan en bye bye en mooi. Daar hoor je, mooi.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

dat ik gehangen werd, sprak ieder af, dan kan verwaard. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets ter